0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Vriendinnen, jij kunt er niet op een grap om die van Dana Namas. Dana Namas en Gambakker. Ik heb een zitten van zakken is demandende. Dat is demandende van zakken, maar goed, we moeten niet gaan. Ik zeg dat ik heb een jaar. Ik heb een lichtstand die mijn naam is Maru.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.